langscheint für all jene Brief in jene Anrufs. Nu dat ik de Seed op Internet abgestalt heb, is het nog leichter voor all zonen wat Internet haben, dit programma dan te horchen, wann je tijd haben. Vielmal dank schön für het anschalten, en zoals gewöhnlich bruk ik nog ware jene halb met dit poort met Fritz en Franz. Jene abgoof is deze cheese des 37, en bloos dort behullen wat nog wat dacht.

0: Wer sein mit Geld? Dit wird Ihnen gebracht von Kindred Credit Union.
1: Bin ich in Loan oder in Mortgage will? Wat wil ik kennen dat ik daar betreed?
2: Dat is de goede vraag. Een van de beste dingen wat je kan doen is een goede credit score hebben.
1: Credit score? Nou, wat is dat?
2: Een credit score laat ons weten hoe goed of hoe slecht je doen je bills betalen. Doe je aan de tijd je bills betalen? Of laat je de eventueel gaan? Of doe je de niet gaan betalen? Ga je een credit card schuld? Van je credit score hoog is, dan laat ons weten dat je dan je bills allemaal aan de tijd betalen en dat is ook leichter een loon te krijgen op lagere interest. Van je credit score slag is, dan is dat zo spoor een loon te krijgen bij de bank.
1: Nou, wie merkt de entscheiding wat mijn credit score wordt zijn?
2: Hier in Canada zijn er twee credit bureaus wat de informatie dan klagen van je. Een is TransUnion en de andere is Equifax. En wanneer je nieuwsgierig bent wat je credit score is, je kan naar de website gaan of aan het onderzoeken.
1: Wat is een goede credit score?
2: Credit scores zijn tussen 300 en 850. Een credit score over 700 is zeer goed. En wanneer het leer is als 500, dat is zeer slecht.
1: Wat van de dingen brengt mijn credit score op en af?
2: Verziet allemaal je bills gaan te betalen en ook aan de tijd. Laten bills even aan de tijd gaan en ook niet gaan af doen, wil je credit scores eraf brengen. Over bills allemaal aan de tijd betalen en ook gaan af betalen, dat helpt de credit score niet brengen.
1: Is er ooit nog wat wat je moet kan zijn van de credit score?
2: Jeden Monat moet je zeker merken dat de bills wat in je naam is, worden allemaal ganz afgetold en ook aan de tijd. Wegen de billcompanies laten Equifax en TransUnion weten wanneer je niet dan je bills afdoen, of je laten dit even tijd doen. En ik wil zijn, wanneer mensen wel meer leren, zij kunnen naar onze website gaan, kindredcu.com, of zij kunnen ons onderroepen bij 519-773-9559.

De zari om de ene zind. Ik bechan mine zind en ik zie bedoet wie een mine zind. Mensche, die sich met de verschiedene wünsche van de mensche beschaftje, de zaie, dat al onze wünsche en vief wie dat topte fotogone. Mensche wellen wat geneten, die wellen wat weten, die wellen wat zennen, die wellen wat donen, die wellen wat hebben. Ik war de hol. Geneten, weten, zennen, donen en hebben. En dat maakt aan zorgen. Omdat draaien zich alle zorgen. En al deze zorgen zal we op den haren schmieden. Die niet meer aflaaien, schmieden. Wils de haar dat alles overnemen wil voor ons. En wie zal hem vertrouwen? Roep me, wanneer je nood komt. Ik word die raden en du wascht me ere. Zo staat dat in Psalm 50, vers 15. En voor een week ging dat daarom, loof den Herrn en verjaart niet wat hij die Gode te doen heeft. En vandaar wil ik met deze opvordering sluiten, schmied al jene zorgen op aan. Hij zorgt voor jen. Dat laat ik jen aan.